0: ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
5: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
5: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
5: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende.

0: en informeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
5: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledige vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gael Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
15: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
9: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
10: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
13: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
9: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
17: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
17: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
17: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
17: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
17: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
9: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
24: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
25: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Farre Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
26: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
27: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
27: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
27: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, Jaxin, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
8: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
9: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
6: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
6: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
6: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
6: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
6: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Osbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden. Dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslisten naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
12: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
13: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
2: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxim Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
17: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
19: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
20: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat... Heel

0: kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
10: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
11: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
12: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
13: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot

0: 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
3: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
3: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
3: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
3: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
3: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordzee. Franse Melsom Vic. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
5: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
13: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
16: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
17: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
18: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
19: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
21: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
21: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
19: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
19: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
27: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
29: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
30: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
31: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
27: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
27: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: In allerlei formaten.
27: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
10: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
27: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
10: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
27: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
10: En je bent elke middag open?
27: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
14: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
6: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
10: Jullie kenden BC Oostende al?
6: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
10: Worden jullie nu hoofdsponsor?
6: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
10: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
6: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
10: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
6: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
19: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
4: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
19: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
19: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
7: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
8: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
19: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
27: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
17: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
17: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
17: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
17: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
17: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
19: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
14: Nieuws en

0: Noordzee regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
5: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
6: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Osbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
15: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral. En dit voor een periode van ruim 3 maanden.
16: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
18: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
18: In allerlei formaten.
14: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
18: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
18: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
18: Je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
19: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
18: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
18: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan.

0: Lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
3: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen in algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
4: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
5: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
7: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 24

0: 1981 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
1: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
0: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
10: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk.
0: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
10: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
11: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
10: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
11: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
10: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
11: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
10: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
13: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
14: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
11: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
11: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
11: Voortaan spreken we van?
16: BC Cortec Oostende.
11: En dat is voor de komende 5 jaar?
16: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
11: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
16: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
11: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
16: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
11: En dat zijn buitenlandse spelers?
16: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
1: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
21: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
22: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
23: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
11: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
24: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
11: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
24: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
11: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
24: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
25: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
27: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
28: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
29: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
3: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
11: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
3: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
11: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
3: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
25: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
25: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
29: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
11: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
29: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
11: Wat verwacht u van dit seizoen?
29: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
25: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
5: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
6: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
1: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
1: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
1: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
1: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
1: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
1: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ikzelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
11: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
12: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
13: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
15: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
15: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
15: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
15: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
15: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
21: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
22: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
24: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
24: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
24: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
24: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
24: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
24: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
29: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor... voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik, COVID daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
29: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
29: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
4: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
0: Regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
8: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
9: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
10: Allee, de manieren waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissing is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
12: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
12: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan

0: Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
1: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
1: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
1: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
1: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
1: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
1: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
1: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende

0: heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
6: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
7: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
8: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Hina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
18: We zijn wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
19: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Wandegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
4: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
4: BC Kortek Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
4: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
4: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
4: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
4: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
23: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
24: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
25: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Dina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
14: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
14: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
14: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
16: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
16: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
16: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
16: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
16: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
16: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
12: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
13: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
15: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
17: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
17: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daar voor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
22: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Van nog een keer, Prutelutte, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
27: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
28: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
29: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
14: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
14: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
14: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
14: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
14: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Noordzee-regionieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
22: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
16: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
16: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
16: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
16: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
16: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
16: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
5: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
5: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
18: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
19: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken.

0: Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versluis.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
8: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kinderen.

0: eventjes vooral. En dit voor de periode van ruim 3 maanden.
1: Dus het is de Drieluik en het Douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 1:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: In allerlei formaten.
6: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
5: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
5: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
5: Je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Regionieuws.
3: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Minne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
12: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
5: Jullie kenden BC Oostende al?
12: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
5: Worden jullie nu hoofdsponsor?
12: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
5: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
12: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
5: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
3: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
14: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
15: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: de C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het Ipso Facto.
5: Centrale locatie voor die optredens is Ipso Facto.
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
6: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
21: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
21: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
21: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
21: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
21: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
4: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
4: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
4: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
4: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
4: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
4: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waele. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
10: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
13: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
16: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
17: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 1:15.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
18: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
18: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
18: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
13: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstellen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
7: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
13: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
25: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
25: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
6: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
6: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
6: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
6: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
6: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
8: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
9: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
10: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij twee keer in één maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van 2.400 euro. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
12: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als

0: of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
10: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
11: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
12: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 13:45.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
14: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
14: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan

0: het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waele. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
3: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
12: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
13: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
14: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
16: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
16: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
16: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: O, oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
16: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
16: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
16: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
3: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
20: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
20: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
20: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
20: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame. reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
20: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
15: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5:30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8:00 vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
21: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
21: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
23: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
24: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
25: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
26: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
26: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
26: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
3: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
0: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
0: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn innemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Nina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
11: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
27: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
28: Oostende is een unieke. En wij Oostendenaars zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 1:15.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
29: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
29: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
29: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
29: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
29: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
29: Wellicht wel, wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
13: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
20: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
30: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
20: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
30: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
20: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
30: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
13: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
13: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
26: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
20: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
26: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
20: Wat verwacht u van dit seizoen?
26: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
14: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
15: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
20: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
21: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
20: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
21: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee regionieuws.
3: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
20: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
20: In allerlei formaten.
11: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
20: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
11: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
20: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
11: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
20: Je bent elke middag open?
11: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
17: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
18: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
20: Jullie kenden BC Oostende al?
18: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
20: Worden jullie nu hoofdsponsor?
18: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
20: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
18: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
20: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
18: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
3: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
12: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
13: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
20: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
20: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
3: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
26: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
20: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
26: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
20: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
26: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
28: Ik ben Haris Brataneus.
29: Ik ben Christopher Meijer.
30: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja.

0: 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 12:15.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
3: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
3: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
3: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
3: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
3: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Antsiew.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
2: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
5: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
8: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
9: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
10: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. Noordzee. Radio Noordzee kalender.
11: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
5: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
13: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
19: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
20: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
21: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
5: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
2: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
2: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
2: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
2: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
2: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
5: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hallo, I'm Dario Durja.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
26: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
7: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
8: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
9: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 13:45.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
28: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
28: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
28: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
28: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
28: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap natuur en bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
5: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
5: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
13: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
20: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
21: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5.
1: De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
2: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
26: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
15: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
15: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
15: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5:30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8:00 vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
5: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
8: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
9: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier. Bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
28: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
28: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
28: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
5: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
26: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
26: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
26: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
26: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
26: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
26: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
26: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
22: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
23: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
24: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. op het strand. De strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 13:45.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
2: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste

0: Is en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen? De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van, ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1

0: maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
3: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
4: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
5: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
6: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
9: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
5: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
5: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortic Dome?
5: De naam van de zaal is nog steeds Cortic Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
5: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
5: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper. Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide. En die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
5: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
5: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslisten naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
7: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten. starten over kamperen aan de kust.
8: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
9: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
11: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
15: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
16: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
17: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
18: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 12:45.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
15: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
15: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
15: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
15: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
15: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
4: En je bent elke middag open?
15: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
23: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
23: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
4: Worden jullie nu hoofdsponsor?
23: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
4: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
23: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
4: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
23: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Win.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post. Op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christophe Vermeijden.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
5: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
5: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
5: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
5: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
5: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
10: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
11: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
12: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
13: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
16: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijk. Ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
16: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
15: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
21: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
22: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
23: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
24: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 12:15.
15: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
25: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
7: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
25: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
7: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
25: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg.

0: en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: En je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van

0: de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Reijeland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
3: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
4: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
5: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
7: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
10: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
15: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
15: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
3: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
3: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
3: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
3: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid. Verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
3: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
6: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
7: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
4: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
9: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
9: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
9: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
9: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
9: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
4: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.
10: Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
12: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
15: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
16: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
17: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 1:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versluis.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
10: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
10: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
20: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
21: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
12: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
12: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
12: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
12: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
12: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
12: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
25: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
2: Jullie kenden BC Oostende al?
25: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
2: Worden jullie nu hoofdsponsor?
25: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
2: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
25: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
2: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
25: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
10: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
10: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee dagklapper.
7: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
9: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
9: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
9: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
15: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
16: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
26: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
27: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
27: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
27: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
10: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
1: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
1: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
1: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
1: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
10: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
26: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
12: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
13: Dus buurtgenoot Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand, de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 12:15.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
20: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
20: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
20: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
20: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
20: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
20: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
6: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
23: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En

0: te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
4: Het gaat over, in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot VG, periode 1907-1981.
5: Ja, dus de komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
6: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's.

0: inbegrepen in je ticket tot de Atlantic Wall Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Rope Skipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
6: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout. In het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
6: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
5: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
5: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
4: Worden jullie nu hoofdsponsor?
5: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
4: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
5: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
4: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
5: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
7: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
8: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
9: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
10: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
10: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
10: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
17: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
18: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen aan de kust kans op enkele lichte buien. Na de middag zon en wolken en temperaturen aan de kust rond de 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op het strand de strandwatertemperatuur 21,5 graad en het is laagwater deze middag om 1:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Zeiling.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
24: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
24: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
24: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
24: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
24: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
24: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
25: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
25: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terug vinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
6: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
8: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Rope Skipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
16: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
16: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
16: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
16: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
16: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
4: Je bent elke middag open?
16: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
5: Regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Filip Monsenweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
4: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
4: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
4: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
4: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide. En die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
22: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheijen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
22: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
4: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
22: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
17: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
18: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
19: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
25: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
25: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
23: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
23: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
23: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
23: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn innemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
23: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgezet.

0: Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
2: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
3: Waar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
4: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Philo is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en

0: ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij Van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijk. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
6: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
7: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
8: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
16: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
16: In allerlei formaten.
11: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
16: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
11: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
16: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
11: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
16: En je bent elke middag open?
11: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Dagklapper.
17: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
19: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
18: Jullie kenden BC Oostende al?
19: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
18: Worden jullie nu hoofdsponsor?
19: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
18: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
19: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
18: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
19: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
21: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
22: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
23: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
18: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
23: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
18: Wat verwacht u van dit seizoen?
23: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
18: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
0: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
18: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
0: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
18: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
0: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
11: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
25: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
26: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zouden verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
27: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
1: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
18: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
1: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
18: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
1: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
18: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
1: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
18: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio,
10: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
18: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
13: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
18: Voortaan spreken we van?
13: BC Cortec Oostende.
18: En dat is voor de komende 5 jaar?
13: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
18: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
13: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
18: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
18: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
14: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
18: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
16: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
18: Wat verwacht u van dit seizoen?
16: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
17: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtheim.
19: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
18: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
5: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
18: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
5: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
18: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
20: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek.
2: Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
27: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
18: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
27: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
18: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
27: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Noordzee Dagklapper.
28: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5:30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8:00 vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
18: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
18: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
18: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
18: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
18: Je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
6: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
7: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
8: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
18: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
16: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
18: Wat verwacht u van dit seizoen?
16: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
18: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ikzelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
18: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
18: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
18: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
17: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard foto fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
19: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
20: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
21: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
22: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor Cultuur Stefan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws. Noordzee.

0: Regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
5: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naams. sponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
6: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
6: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
6: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
6: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
6: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
14: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
14: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
15: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
12: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
12: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
17: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
18: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbaar andere dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
8: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
7: En je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
8: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt. Hè.
24: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
25: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
27: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
26: Jullie kenden BC Oostende al?
27: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
26: Worden jullie nu hoofdsponsor?
27: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
26: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
27: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
26: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
27: Ik Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
26: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
14: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
26: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
14: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
26: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
14: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
28: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
26: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
28: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
26: Wat verwacht u van dit seizoen?
28: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
7: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
11: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
12: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
15: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
26: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
15: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
26: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
15: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
26: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
15: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
26: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
15: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
9: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
8: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
8: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
8: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
8: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
8: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
13: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
14: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
15: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
16: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
16: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
7: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
7: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
14: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
4: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
2: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: Je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
5: Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat.

0: Ik ben Timmy van Assen.
1: Hello, I'm Dario Dreja.
2: Ik ben Frank Jonbloed.
3: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
7: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
6: Jullie kenden BC Oostende al?
7: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
6: Worden jullie nu hoofdsponsor?
7: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
6: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
7: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
6: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
8: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en

0: VZW komt aan hoe.
1: Ja, inderdaad. Vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
2: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
3: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het Ipso Facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is Ipso Facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
13: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
13: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
13: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
13: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
15: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
16: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
17: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
18: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
18: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
10: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Björn Antzeeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
14: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
25: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
26: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
27: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
7: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
27: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
7: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
27: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
10: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
2: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
7: En je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
7: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
7: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou, naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
7: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad, van vandaag. Net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
7: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
7: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
9: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
8: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
16: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
15: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
16: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
15: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
16: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
15: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
16: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
15: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
16: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
8: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
18: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
19: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
20: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
15: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
15: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
8: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
21: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
15: Voortaan spreken we van?
21: BC Cortec Oostende.
15: En dat is voor de komende 5 jaar?
21: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
15: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
21: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
15: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
21: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
21: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
26: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
4: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
26: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
28: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
29: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
30: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
15: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
30: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op het terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
30: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
26: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
26: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
12: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
11: Het is een unieke kans.

0: Om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
12: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby.

0: passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
0: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
0: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
0: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad, van vandaag. Net aangekondigd op de persconferentie hier. Worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor, klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
4: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
6: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
12: tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
13: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
14: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
16: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
16: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
4: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
17: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
17: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
17: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
17: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
17: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
0: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
20: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs. Oudenburg, Gisselen en Echtem.
24: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
9: Voortaan spreken we van?
1: BC Kortek Oostende.
9: En dat is voor de komende 5 jaar?
1: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
9: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
1: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
9: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
1: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers?
1: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
5: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Kortek. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk. Ja.
9: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
8: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
9: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben, niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regionieuws.
7: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
12: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
12: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
7: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
26: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
27: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 9:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
14: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
14: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
14: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
16: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
2: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Maar Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
8: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
12: We bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
13: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
14: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
17: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
19: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
21: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
21: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
21: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
21: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
8: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
21: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het

0: Nederland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
3: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
4: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Nieuws
8: tips en info aan de kust.

0: is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Dagklapper.
5: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten?
3: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
10: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
11: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
12: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
15: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
14: Jullie kenden BC Oostende al?
15: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
14: Worden jullie nu hoofdsponsor?
15: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
14: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
15: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
14: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Carolien de Vriend.
18: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
19: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
20: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
21: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
22: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
22: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
23: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
22: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
23: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Reconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Zeiling.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
10: Inderdaad, Rotary Oostende Terstreep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
11: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
12: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
13: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
13: BC Kortek Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
13: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
13: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
13: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
13: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
21: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Kortek. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
21: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
21: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
20: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
20: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
20: Radio Noordzee. Elk uur Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
3: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
4: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
23: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
11: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
24: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
24: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
14: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: Je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hallo, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
26: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
27: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
28: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
29: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
6: Jullie kenden BC Oostende al?
29: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
6: Worden jullie nu hoofdsponsor?
29: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
6: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
29: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
6: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
29: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
4: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
5: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder en zo'n speeljaard.
6: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belicht

0: 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
0: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om de jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noordse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
6: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's,

0: familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Carolien de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
7: BC Kortek Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
7: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
7: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
7: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
7: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
10: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Kortek. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bijkomen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
11: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
12: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
13: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie, maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij twee keer in één maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
15: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuur.nl zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuur.nl of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuur.nl.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
20: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
22: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
23: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
20: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
17: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeke bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeke betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
26: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
6: Jullie kenden BC Oostende al?
26: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
6: Worden jullie nu hoofdsponsor?
26: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
6: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
26: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
6: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
26: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
17: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
17: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
4: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
22: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
5: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Regionieuws.
17: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
20: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
17: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Leconte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
17: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
6: Voortaan spreken we van?
10: BC Cortec Oostende.
6: En dat is voor de komende 5 jaar?
10: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
6: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
10: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
6: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
10: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
6: En dat zijn buitenlandse spelers?
10: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
13: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
15: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
17: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
18: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks, ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
18: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Rope Skipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
20: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
26: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
22: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
27: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gouden en in het patrimonium van Stenendorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 8:55.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
20: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
3: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
9: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn

0: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
5: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
11: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
11: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
11: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Regionieuws.
4: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken

0: betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5:30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8:00 vanavond. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
6: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
6: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
6: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
6: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
6: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
7: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
8: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
9: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
5: Voortaan spreken we van?
11: BC Cortec Oostende.
5: En dat is voor de komende 5 jaar?
11: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
5: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
11: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
5: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
11: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
5: En dat zijn buitenlandse spelers?
11: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven. Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
16: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
17: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen donderdag wisselvallig weer met enkele stevige buien en een mix van wolken en regen. Temperaturen wel rond de 20 graden. Strandwatertemperatuur vandaag is 21,5 graden en het is hoogwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder om 9:05.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
24: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
24: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
5: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
24: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
21: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
22: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
25: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
14: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Regionieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
11: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
11: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
11: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
11: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
11: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
7: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Ter Ide en die vind je in de Duinenstraat. Dit tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. En dan nog dit, de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende worden op woensdagavond bespeeld. Vandaag is dat met werken van Bach, Mendelssohn en Widor. Het concert start om 8 uur vanavond. Zo, dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
21: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
22: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies in Plassendalen 1.
25: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
19: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van?
19: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
19: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
19: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
19: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
19: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor... voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Osbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner... ja, opschaald, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
7: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
8: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waele. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
12: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
15: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
16: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
14: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
17: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
17: Wij kennen BC Oostende al een hele

0: protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantic Wall Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: Je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
0: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
3: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik...

0: luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
4: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
3: Jullie kenden BC Oostende al?
4: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
3: Worden jullie nu hoofdsponsor?
4: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
3: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
4: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
3: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
4: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
9: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
10: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstelling tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
6: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om de jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
6: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Maaike van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
18: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
19: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
20: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
21: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
22: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
3: Voortaan spreken we van
22: BC Cortec Oostende.
3: En dat is voor de komende 5 jaar?
22: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
3: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
22: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
3: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
22: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
3: En dat zijn buitenlandse spelers?
22: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
13: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
0: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
1: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
6: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
6: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
15: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
23: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
23: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
23: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuur.nl zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuur.nl of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
6: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuur.nl.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsie.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
2: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
7: En je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Maar Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
8: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
7: Jullie kenden BC Oostende al?
8: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
7: Worden jullie nu hoofdsponsor?
8: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
7: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
8: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
7: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
9: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
10: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
11: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
12: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
12: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
13: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
13: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
13: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatste kort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
10: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
18: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
14: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
14: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
14: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
14: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
14: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Lecomte van Ostend Sailing.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Maar ja, zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
7: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
7: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
7: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
7: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
7: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
12: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
12: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
19: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
20: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
21: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Filmmusic for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslisten naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werk

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Skeeters.
2: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
5: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
7: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
7: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
7: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
7: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk

0: heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster, hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
7: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
10: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
10: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
10: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
10: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
10: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
7: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
16: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
18: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
19: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
20: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
21: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
23: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheijen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
23: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
23: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
1: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
1: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
1: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
1: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
3: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
7: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
5: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
6: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
24: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
25: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord. Hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, aan alles komt een eind. En daarom dat wij nu, op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Kortek na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
10: Voortaan spreken we van?
25: BC Kortek Oostende.
10: En dat is voor de komende 5 jaar?
25: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
10: En de naam van de zaal, die heet ook nog Kortek Dome?
25: De naam van de zaal is nog steeds Kortek Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
10: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
25: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
10: En dat zijn buitenlandse spelers?
25: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
13: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
13: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Amsheeuw.
26: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
27: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
29: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Kortek. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
29: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
29: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
16: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
16: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
16: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
18: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
19: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
20: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
1: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
1: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
13: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
14: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
13: De De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
11: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
21: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
23: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
24: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
24: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
24: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
24: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
24: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
13: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
10: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
10: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionieuws.
13: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
1: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
1: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
13: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
15: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
16: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
2: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en Bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
13: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
13: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
14: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
13: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
25: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
9: Voortaan spreken we van?
25: BC Cortec Oostende.
9: En dat is voor de komende 5 jaar?
25: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
9: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
25: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
9: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
25: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een 2-tal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
9: En dat zijn buitenlandse spelers?
25: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
13: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
9: Sam Verossen, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd.

0: die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
5: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
6: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn

0: niet nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
13: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
13: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
13: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
13: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
13: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
16: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
17: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverlening zone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
18: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
24: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
24: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
24: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
24: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
24: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
0: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
0: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
0: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
0: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
6: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
7: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
16: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
17: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
18: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
18: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
18: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
2: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
19: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
20: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
21: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
1: Jullie kenden BC Oostende al?
21: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
1: Worden jullie nu hoofdsponsor?
21: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
1: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
21: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
1: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
21: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerke en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
10: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
10: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
10: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
12: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
13: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De 20er had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Johan Verborg, voorzitter van

0: en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
0: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
0: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
0: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
0: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
0: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
8: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
10: Ja, inderdaad. Dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
9: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
11: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
13: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks.

0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Er zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
0: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
8: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
9: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten?
10: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
6: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
9: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
9: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
9: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
9: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
8: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
8: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
10: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
11: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
12: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
12: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden.
1: Een 20-jarige Oostendenaar is veroordeeld voor dronken rijden en het rijden zonder rijbewijs. De twintiger had slechts een voorlopig rijbewijs toen hij 2 keer in 1 maand tijd werd betrapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een rijverbod van 9 weken en een geldboete van €2.400. De voorbije weken hebben de shows van zangeres Camille 56.500 bezoekers gelokt naar de tent op het Klein Strand in Oostende. Er waren 34 uitverkochte shows en ook de lokale horeca pikte een graantje mee van de opkomst. Een aantal verenigingen hebben advocaat Marleen Rijenland aangesteld om naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing van minister Weitz om de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon op te heffen. Ze willen dat de beslissing teruggedraaid wordt, waardoor bouwen in die zone verboden blijft. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
13: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
13: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
8: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
13: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
8: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
13: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
8: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
13: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
15: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
3: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
18: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
19: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
8: Voortaan spreken we van?
19: BC Cortec Oostende.
8: En dat is voor de komende 5 jaar?
19: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
8: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
19: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
8: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
19: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
8: En dat zijn buitenlandse spelers?
19: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende Stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor... voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner... opschaald, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden. Dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
20: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
21: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
21: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
27: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
27: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
27: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
21: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
2: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
2: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
2: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
2: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
2: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: En je bent elke middag open?
2: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
5: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
9: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
10: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Het Oostendse bedrijf GeoXIZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
21: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
3: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
8: Jullie kenden BC Oostende al?
3: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
8: Worden jullie nu hoofdsponsor?
3: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
8: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
3: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
8: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
21: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
21: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
16: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
17: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
18: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
19: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
19: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
19: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
28: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
29: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
29: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
29: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
29: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
29: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
21: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
21: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
9: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
10: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente

0: fakkeltocht aan het Rauschenbergplein en er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
2: Voortaan spreken we van?
3: BC Cortec Oostende.
2: En dat is voor de komende 5 jaar?
3: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
2: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
3: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
2: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
3: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
2: En dat zijn buitenlandse spelers?
3: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer €100 miljoen toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Tommelijn.

0: burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
1: Ik ben Michael van Ie.
2: Hallo, ik ben Louise Carton.
3: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
8: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
10: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
11: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
8: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
13: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
13: In allerlei formaten.
14: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
13: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
13: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
13: En je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
18: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
19: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
13: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
19: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
18: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appeltere eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan hier een winkel uitbouwen. Zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
21: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
12: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
13: Jullie kenden BC Oostende al?
12: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
13: Worden jullie nu hoofdsponsor?
12: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
13: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
12: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
13: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
18: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee regionieuws.
18: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
26: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
13: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
28: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
13: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
28: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
13: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
28: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
6: Noordzee Regio Nieuws.
18: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
12: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb net met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
18: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
30: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd alle straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out, check it out.
1: Bij Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad... was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
26: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
26: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
26: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad. De voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
26: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt. Dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw. Maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
18: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
10: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
18: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
13: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
18: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
19: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Philo Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
13: Voortaan spreken we van?
19: BC Cortec Oostende.
13: En dat is voor de komende 5 jaar?
19: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
13: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
19: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
13: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen, de ploeg is nog niet helemaal volledig.
19: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
13: En dat zijn buitenlandse spelers?
19: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
10: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam Verossen, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
5: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
5: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
5: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterk.

0: veel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
5: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
8: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
7: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
11: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
11: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
11: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
7: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
13: De bedoeling

0: om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
5: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
6: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
7: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
10: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
15: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
9: Jullie kenden BC Oostende al?
15: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
9: Worden jullie nu hoofdsponsor?
15: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
9: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
15: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
9: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
15: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken, die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
2: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
5: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
11: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
17: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
17: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
17: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
18: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer €100 miljoen toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voor de Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael Vanille.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
25: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
24: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
25: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
24: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
25: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
24: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
25: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
24: Dit is

0: er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad. Wij hebben er zeer veel deugd uit gehad. Maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind. En daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor. En we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
4: Voortaan spreken we van?
5: BC Cortec Oostende.
4: En dat is voor de komende 5 jaar?
5: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
4: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
5: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
4: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
5: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
4: En dat zijn buitenlandse spelers?
5: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
7: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
8: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
9: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
1: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.

0: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren en dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
11: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
12: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
13: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
15: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
14: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
14: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
14: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
14: in allerlei formaten.
20: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
14: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
14: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
14: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
9: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerke. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen, ja.
9: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
22: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
23: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
24: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
0: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
14: Jullie kenden BC Oostende al?
0: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
14: Worden jullie nu hoofdsponsor?
0: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
14: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
0: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op. En dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten. Dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
14: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard. Met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
9: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15-tal sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
14: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostendse luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Niepoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
14: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerke werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerke heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
6: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
14: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
6: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
14: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
6: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
14: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
6: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
14: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
6: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
9: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
11: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
12: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
13: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Oostendse bedrijf GeoXYZ gaat een samenwerking aan met DotOcean NV, een Belgisch softwarebedrijf dat besturingssystemen ontwikkelt voor drones. In Blankenbergen werd het aanbod van elektrische deelfietsen uitgebreid. Er zijn nu op 3 plaatsen zo'n fietsen. Vanavond worden de zomerse parkiesconcerten aan de kust afgesloten in Middelkerken. Ronnie Mossuze mag afsluiten in het Normandpark. De nieuwe hoofdsponsor van basketbalclub BC Oostende mikt op een titel dit jaar. Stijn Windels van Cortec Floors.
0: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken. Zeker als eerste jaar als hoofdsponsor, dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren. En waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
9: Parlementslid Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de Oostendse luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
15: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijden en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
14: Voortaan spreken we van?
15: BC Cortec Oostende.
14: En dat is voor de komende 5 jaar?
15: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
14: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
15: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
14: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
15: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
14: En dat zijn buitenlandse spelers?
15: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
25: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
26: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder.
28: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de Stapelhuisstraat in het havengebied opende Hangar d'Amour, de plaats waar alle raamprostitutie in Oostende wordt samengebracht. Er zijn al 15 sekswerkers actief, zegt Christophe de Koning.
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
14: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: De internationale luchthaven Oostende-Brugge draagt 1250 voltijdse banen en ongeveer 100 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnee vraagt meer politieke steun voor de verdere groei van de luchthaven. Warnee vraagt ook duidelijkheid voor een regeling waarbij de luchthaven onder een voorlopige vergunning werkt, sinds de omgevingsvergunning in april werd geschorst. De Oostend luchthaven had vorig jaar 400.000 passagiers en 23.000 ton vracht. De opbrengst van de Nieuwpoortse strandloop ging naar Levensloop Westkust. De stad kon €3.900 overmaken als steun in de strijd tegen kanker. KVDO is uitgeschakeld in de beker van Vlaanderen. De match tegen Voorde Appelterre eindigde op 2-2 en werd beslist met strafschoppen op 4-5. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
17: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
18: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
19: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
14: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
20: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
14: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
9: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
9: Bredene is een vakantiepark rijker. In de Blekkaardstraat opende de Strandloper, een vakantiepark met 30 woningen. In Middelkerken werd een nieuwe veegwagen in gebruik genomen. Die wordt gebruikt om het zand van de zeedijk te vegen en zones proper te houden. Middelkerken heeft de veegwagen op proef. Er is grote belangstelling voor het sportaanbod in Oudenburg. Gisteren startten de inschrijvingen voor het nieuwe sportseizoen. Sport overdag en Multimove zijn de populairste onderdelen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
8: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van...